0: Superman. Kijk die fucker om hoor, Atta. Kijk die fucker om hoor, Tata. Kawaii Tatahi Tata.
1: The Most FM. We love new music.